0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het helder met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 9 graden. Verder verandert er voorlopig weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Feel good. 60s and 70s.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het helder met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 9 graden. Verder verandert er voorlopig weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En

dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, peulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het helder met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 9 graden. Verder verandert er voorlopig weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. De Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. Nu nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 8 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht en kan je er via de vluchtstrook langs. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. Nu nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 8 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Eén vertraging op dit moment in de regio op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug staat 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer 1/3 de productie terug en stelt ruim 1/5 investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. Dan nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment op 8 graden. De lucht is helder en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. In de loop van de tijd loopt de temperatuur verder op naar ongeveer 10 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Feel Good Radio, lekker wakker worden met ABBA en Honey Honey. En ook Help Yourself van Tom Jones zat nog in de radio. We gaan zo meteen door met Dave Clark 5. Eerst Jim Gilstrap is hier. En Swing Your Daddy.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer 1/3 de productie terug en stelt ruim 1/5 investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. Dan nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment op 8 graden. De lucht is helder en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. In de loop van de tijd loopt de temperatuur verder op naar ongeveer 10 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ben je 5 minuten langer onderweg. Dan naar de N11, Leiden richting Bodegraven.

to answer is I agree. But then I've got

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Sinds zondag hebben Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal te maken met een IT-incident. Een aantal systemen is uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor zijn websites, apps en klantenservices niet beschikbaar en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels blijven open. De drie bedrijven vallen onder Ahold Delhaize. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet helpen. Bij bestaanszekerheid moeten naast financiële problemen ook sociale en gezondheidsaspecten meetellen. Het planbureau adviseert een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid en regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 7 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuiden. Later stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: 80 kilometer file in de regio. Het rijdt langzaam op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerburg en Harmelen staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en knooppunt Gouwen, een kwartier langzaam rijden. Dan naar de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en afrit Nieuwveen heb je 10 minuten oponthoud. Dan naar de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen Hazerswoude Dorp en Benthuizen 5 minuten tijdsverlies. En tot slot de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Onderdijk ben je 5 minuten langer de weg.
4: Joey Koeipoets.
5: Ja, goedemorgen. Lekker wakker worden met Feel Good Radio natuurlijk. Uur 2 van de ochtendshow met nu

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Sinds zondag hebben Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal te maken met een IT-incident. Een aantal systemen is uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor zijn websites, apps en klantenservices niet beschikbaar en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels blijven open. De drie bedrijven vallen onder Ahold Delhaize. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet helpen. Bij bestaanszekerheid moeten naast financiële problemen ook sociale en gezondheidsaspecten meetellen. Het planbureau adviseert een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid en regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 7 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuiden. Later stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Liedje wat we wel kennen van Boudewijn de Groot. Rob de Nijs, die zong het ook. De avond. En Spinners hoorde je met de Rubber Band. Nee. Dit is Feel Good Radio, de zender met de meeste luisteraars. En de beste classic hits uit de 60s en 70s. Hier is

0: je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Sinds zondag hebben Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal te maken met een IT-incident. Een aantal systemen is uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor zijn websites, apps en klantenservices niet beschikbaar en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels blijven open. De drie bedrijven vallen onder Ahold Delhaize. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet helpen. Bij bestaanszekerheid moeten naast financiële problemen ook sociale en gezondheidsaspecten meetellen. Het planbureau adviseert een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid en regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige zuidenwind houdt aan. De temperatuur loopt op van 9 naar ongeveer 13 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 6 graden lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. We beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Op de N11

Neus op Feel Good Radio, Peter de Clark ook. En don't sleep in the subway. Moet je niet doen. Dan sta je ineens op het eind van het station. Ja, word je daar wakker gemaakt. Het is 60s en 70s van Feel Good Radio met Olivia Newton-John.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Sinds zondag hebben Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal te maken met een IT-incident. Een aantal systemen is uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor zijn websites, apps en klantenservices niet beschikbaar en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels blijven open. De drie bedrijven vallen onder Ahold Delhaize. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet helpen. Bij bestaanszekerheid moeten naast financiële problemen ook sociale en gezondheidsaspecten meetellen. Het planbureau adviseert een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid en regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Noord-Korea maandagochtend meerdere ballistische raketten heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De raketten werden gelanceerd vanuit de regio Pyongyang en legden volgens Zuid-Korea meer dan 900 kilometer af. Een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van televisie. Burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen. De regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige zuidenwind houdt aan. De temperatuur loopt op van 9 naar ongeveer 13 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 6 graden lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: 45 kilometer file in de regio, met de meeste vertraging nu op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor ben je een half uur langer onderweg. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommedijk ben je 10 minuten langer onderweg.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland openstaat voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Het is nog onduidelijk voor welke groepen die moeten gelden. Berendsen hoopt dat de ministers maandag een stap zetten. Er is nog geen meerderheid en geen concreet voorstel. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen varen op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de rivier is gestegen. De vaargeul was op sommige plekken te ondiep en te smal voor verkeer in twee richtingen. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan maatregelen tegen de droogte. Ze plaatsten tijdelijke pompen, inspecteerden dijken, voerden extra maairondes uit en herstelden scheuren in dijken. Hollandse Delta besteedde zeker 1 miljoen euro. De Stichtse Rijnlanden staat op 660.000 euro. De AEX-index is maandag licht hoger geopend na een nieuw slotrecord op vrijdag. Kort na de opening stond de index 0,1% hoger. Ahold Delhaize verloor 1,3% door een beveiligingsprobleem in het netwerk. Daardoor zijn systemen uitgeschakeld en kunnen online geen boodschappen worden besteld. Dan nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op van 9 naar ongeveer 15 graden. Op dit moment wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Er waait een matige wind uit het zuiden. De overgang naar hogere temperaturen verloopt geleidelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Erwin van der Bliek.
2: En die zegt goedemorgen, het is maandagmorgen de 12e van oktober alweer. De nieuwe week is begonnen, hè, lekker. Het Wild Jerry.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland open staat voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Het is nog onduidelijk voor welke groepen die moeten gelden. Berendsen hoopt dat de ministers maandag een stap zetten. Er is nog geen meerderheid en geen concreet voorstel. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen varen op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de rivier is gestegen. De vaargeul was op sommige plekken te ondiep en te smal voor verkeer in twee richtingen. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan maatregelen tegen de droogte. Ze plaatsten tijdelijke pompen, inspecteerden dijken, voerden extra maairondes uit en herstelden scheuren in dijken. Hollandse Delta besteedde zeker 1 miljoen euro. De Stichtse Rijnlanden staat op 660.000 euro. De AEX-index is maandag licht hoger geopend na een nieuw slotrecord op vrijdag. Kort na de opening stond de index 0,1% hoger. Ahold Delhaize verloor 1,3% door een beveiligingsprobleem in het netwerk. Daardoor zijn systemen uitgeschakeld en kunnen online geen boodschappen worden besteld. Dan nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op van 9 naar ongeveer 15 graden. Op dit moment wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Er waait een matige wind uit het zuiden. De overgang naar hogere temperaturen verloopt geleidelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Een vertraging in de regio op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70. 60s en 70s.

Robert Palmer heeft ook een keer gebruik gemaakt van dit nummer. Je hoorde The One and Only, Marvin Gaye. Op maandagmorgen bij Feel Good 60s en 70s, I Want You, zo heette die. Het loopt tegen 11. De nieuwe week is begonnen en wij vieren dat met de mooiste muziek ooit gemaakt. Nu, Janice Ian.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De EU-ministers hebben maandag ingestemd met een grote uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en organisaties die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties treffen 743 personen en 826 bedrijven. Ze omvatten een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Brussel en Beijing hebben een importquotum van 350.000 hybride auto's afgesproken. Jaarlijks mogen maximaal 6% extra voertuigen uit China naar de Europese Unie worden ingevoerd. De afspraak geldt 4 jaar. Vanaf 1 januari verdwijnen ook bepaalde Chinese tarieven op EU-producten, wat de EU ongeveer €4 miljard oplevert. Human Rights Watch roept Turkije op de internetcensuur te stoppen. De toegang tot het onafhankelijke nieuwsmedium T24 is geblokkeerd, inclusief de website en sociale mediakanalen. Volgens een journalist houdt dat mogelijk verband met LHBTI-berichtgeving. Ook andere organisaties zijn niet bereikbaar. De scheepvaart op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen kan vanaf maandag weer in beide richtingen varen. Rijkswaterstaat heft het éénrichtingsverkeer op omdat de rivierstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem. Volgens de dienst was de vaargeul op sommige plekken te ondiep en te smal. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur loopt op van 10 graden op dit moment naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Wie zegt goedemorgen, net 11 uur geweest. Het is maandagmorgen, maar dan voel je niks van bij onze mooie zender. Dit is Tiffany.
5: 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. A late night show, this is Lovable Larry. I'm gonna lay some sides on you. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby, and we'll do our thing.

Girls hier op de maandagmorgen van de Feel Good 60s en 70s. Leuk dat je er weer lekker bij bent. Ik ben Erwin, ik ga je nog tot 1 uur entertainen met het mooiste uit de jaren 60 en 70. En dit komt uit de jaren 70. Het is Mistral. Ruimtelijk liedje is dit. Het heet Starship 109. Het was een hit in de jaren 70.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens Oekraïne heeft Rusland het energiebestand van president Trump geschonden. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne het bestand wel naleefde en klaar staat voor een gevechtspauze. Volgens staatsbedrijf Naftogaz zijn in de nacht van zondag op maandag gasproductiefaciliteiten in de regio Kharkiv aangevallen. Een 14-jarige leerling zou op een middelbare school in Aubagne bij Marseille een rector en een docent hebben neergeschoten. De slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De rector werd in het onderlichaam geraakt, de docent in het dijbeen. De schutter is opgepakt. Over het motief is niets bekend. Het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht. Hij wordt verdacht van een serie aanrandingen in 2023 en 2024. Het merendeel van de slachtoffers was minderjarig. Ook eist het OM een celstraf gelijk aan het voorarrest en 5 jaar alcoholverbod. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam. De hervatting was gepland voor 25 oktober, maar is uitgesteld na aanvallen op de luchthavens. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of geld terugvragen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Uit het zuiden waait een matige wind. De komende uren blijft het droog en loopt de temperatuur geleidelijk op. Van 13 graden nu naar ongeveer 16 graden later. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En los en remember me. Heerlijk om te horen toch op maandagmiddag. Geet loopt tegen 1 alweer. Ik ben er echt even aan toe hoor. Even een rustmomentje nemen. 1 paracetamolletje erin. Zijn we vanmiddag weer helemaal nieuw. En dan gaan we nog even 3 uur heel erg hard tekeer. Met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik heb deze onder andere nog voor je voor 1. Ja, daar gaat geen speaker zachter voor. Hier is 10cc. I'm not in love. Ik ga verder met dit radiofeestje om 4 uur. Spreek je dan, hè?

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Het aantal overnachtingen van asielzoekers in de nachtopvang is boven de 10.000 uitgekomen. Sinds 29 mei zijn 9.426 overnachtingen geregistreerd. In de eerste anderhalve week werden de aantallen niet goed bijgehouden. Het Rode Kruis schat dat het toen om 700 tot 1000 overnachtingen ging. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar nam het aantal toe, met 6% tot 2918 zwangerschapsafbrekingen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen vanaf 16 jaar. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Vooral vrouwen met onverklaarde klachten voelen zich niet begrepen. Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich, volgens BBC en The Guardian, bij het ontduiken van miljoenen aan belasting. Volgens gelekte documenten werden bezittingen op papier naar de Britse Maagdeneilanden verplaatst. Deloitte zegt niet te kunnen reageren. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft verder schommelen rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: sweet nothings.
1: Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het aantal overnachtingen van asielzoekers in de nachtopvang is boven de 10.000 uitgekomen. Sinds 29 mei zijn 9.426 overnachtingen geregistreerd. In de eerste anderhalve week werden de aantallen niet goed bijgehouden. Het Rode Kruis schat dat het toen om 700 tot 1000 overnachtingen ging. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar nam het aantal toe, met 6% tot 2918 zwangerschapsafbrekingen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen vanaf 16 jaar. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Vooral vrouwen met onverklaarde klachten voelen zich niet begrepen. Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich, volgens BBC en The Guardian, bij het ontduiken van miljoenen aan belasting. Volgens gelekte documenten werden bezittingen op papier naar de Britse Maagdeneilanden verplaatst. Deloitte zegt niet te kunnen reageren. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft verder schommelen rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De hoogste NAVO-commandant zegt dat het bondgenootschap een aanval van de vijand zal blokkeren, bot maken en breken. Generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag in Warschau zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken. Hij zei dat elke aanval op een bondgenoot zinloos zal zijn. Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt de rente van 1,5 naar 1,6%. Alleen bij tegoeden van meer dan 5 miljoen euro blijft de rente 0%. De rechtbank in Haarlem heeft de voormalige taxichauffeur Ryan Z. uit Amsterdam een taakstraf van 120 uur opgelegd voor een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Hij reed op de Markerwaardweg door rood. De twee passagiers, een echtpaar uit Hoogkarspel, overleden. Z kreeg ook een rijontzegging van een jaar. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen vanaf 16 jaar. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Vooral vrouwen met onverklaarde klachten ervaren dat. Een tweede onderzoek meldt hetzelfde. Dan nog het weer. De zon houdt op veel plekken de overhand. Er staat een matige zuidenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Eén vertraging in de regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De Militaire Kamer heeft een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang zonder toestemming in politiesystemen en speelde informatie door aan 2 mannen die hem betaalden met cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder, toen het er 65 waren. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar nam het aantal toe. Met 6% tot 2918 zwangerschapsafbrekingen. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie. De Europese Commissie zegt dat het livestreamen van een executie op sociale media in de Europese Unie niet mag. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, wil de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december door een vuurpeloton laten uitzenden. Platforms moeten hun eigen regels volgen. Bij overtreding kan Brussel handhaven. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij een medische controle is ontdekt. Het persbureau van het Vaticaan meldt dat de knobbel beperkt is tot zijn long en in een vroeg stadium is gevonden. Volgens zijn artsen is snel ingrijpen nodig. Het herstel duurt naar schatting 1 week. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Op veel plekken schijnt de zon. Er staat een matige zuidenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De twee teruggevonden schilderijen van Pierre-Auguste Renoir zijn licht beschadigd. De werken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Eén doek heeft een scheur. Bij het andere is alleen de lijst beschadigd. 6 mensen zijn opgepakt. De schilderijen worden in Marseille onderzocht en daarna teruggebracht naar het museum. Staatssecretaris Silvio Erkens van Voedselzekerheid wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren voor leghennen. Ook komt er meer monitoring. Het aantal besmettingen met Salmonella enteritidis ligt boven de Europese norm van 2%. Als de maatregelen onvoldoende helpen, worden besmette kippen sneller gedood. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt maandag een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer probeert overslag naar omliggende panden te voorkomen. De brand heeft vooralsnog geen gevolgen voor Schiphol. Brandweereenheden voeren daar metingen uit. De Militaire Kamer heeft een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang zonder toestemming in politiesystemen en speelde informatie door aan 2 mannen die hem betaalden met cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Op veel plekken houdt de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 10 minuten vertraging. Bij Rijswijk 1/2 uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 7 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 10 minuten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven. 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag Zuid. Bij de aansluiting met de A4.
4: Erwin van der Bliek. Maandagmiddag iets wel vervieren. Goedemiddag en welkom. Ik ga er weer 3 uur lang lekker tegenaan met

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De twee teruggevonden schilderijen van Pierre-Auguste Renoir zijn licht beschadigd. De werken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Eén doek heeft een scheur. Bij het andere is alleen de lijst beschadigd. 6 mensen zijn opgepakt. De schilderijen worden in Marseille onderzocht en daarna teruggebracht naar het museum. Staatssecretaris Silvio Erkens van Voedselzekerheid wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren voor leghennen. Ook komt er meer monitoring. Het aantal besmettingen met Salmonella enteritidis ligt boven de Europese norm van 2%. Als de maatregelen onvoldoende helpen, worden besmette kippen sneller gedood. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt maandag een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer probeert overslag naar omliggende panden te voorkomen. De brand heeft vooralsnog geen gevolgen voor Schiphol. Brandweereenheden voeren daar metingen uit. De Militaire Kamer heeft een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang zonder toestemming in politiesystemen en speelde informatie door aan 2 mannen die hem betaalden met cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Op veel plekken houdt de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mr. Slowhand, hij kon snoeihard spelen op zijn gitaar, maar hij had ook zijn romantische momenten. En dit was een grote hit voor hem, hoor. Hey, Wonderful Tonight hoorde je hier op de maandag van Feel Good 60s en 70s. Ja, het loopt tegen 5 alweer op de 12e van oktober. We gaan langzamerhand richting Halloween. Ik hoor hier Halloween geluiden. Ik moet er ineens aan denken. Ergens eind van de maand, volgens mij. Het is Michael Jackson op de radio, uit het eind van de jaren 70 van

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven als ASML en TSMC. De Dow Jones steeg kort na opening 0,4% en de S&P 500 een fractie. De Nasdaq verloor 0,2%. De olieprijs liep ruim 1% op. Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen blijft zeker de komende 2 weken gesloten. Daar vond zondagavond laat een explosie plaats. Burgemeester Frederik Sevenbergen zegt dat hij de zaak sluit om omwonenden, ondernemers en bezoekers te beschermen en nieuwe incidenten te voorkomen. Bij een explosie in het noorden van Israël, bij de Libanese grens, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Het leger is ter plaatse. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt een grote rookpluim. In de loods staan auto's. De brandweer probeert overslag naar omliggende panden te voorkomen. De buitenveldertbaan op Schiphol is gesloten. Aankomende en vertrekkende vluchten hebben daar vooralsnog geen last van. Dan nog het weer. Het wordt wat kouder. De temperatuur daalt van 16 naar ongeveer 13 graden. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Net 5 uur geweest op de maandagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Wij gaan weer een uurtje knallen. Start Cliff Richard.

De Blue Mink en de Bannerman hier op de maandagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Hallo, heb je een beetje een leuk weekend gehad? Nou, ik wel. Ik had mijn verjaardagsweekend werkelijk omgekomen in de cadeaus. Iedereen nog hartelijk dank daarvoor, zeg. En ook dank voor de felicitaties in de app van Feel Good 60s en 70s.

Lady, The Love Affair en The Village People. Die geven ook nog een optreden zometeen hier in dit lichtzinnige radioprogramma. En dit is disco uit de jaren 70. Het zijn The Stylistics.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven als ASML en TSMC. De Dow Jones steeg kort na opening 0,4% en de S&P 500 een fractie. De Nasdaq verloor 0,2%. De olieprijs liep ruim 1% op. Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen blijft zeker de komende 2 weken gesloten. Daar vond zondagavond laat een explosie plaats. Burgemeester Frederik Zevenbergen zegt dat hij de zaak sluit om omwonenden, ondernemers en bezoekers te beschermen en nieuwe incidenten te voorkomen. Bij een explosie in het noorden van Israël, bij de Libanese grens, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Het leger is ter plaatse. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt een grote rookpluim. In de loods staan auto's. De brandweer probeert overslag naar omliggende panden te voorkomen. De buitenveldertbaan op Schiphol is gesloten. Aankomende en vertrekkende vluchten hebben daar vooralsnog geen last van. Dan nog het weer. Het wordt wat kouder. De temperatuur daalt van 16 naar ongeveer 13 graden. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Know Me By Now. En dit was ook een grote hit voor ze in de jaren 70. The Love I Loved was dat hier op de fijne zender, die elke dag jou bevoorraadt met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Feel good 60s en 70s. Nu met Jimmy Cliff. Hier is Wild World. No.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen. Door een cybersecurity-incident ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. Vooral groente en fruit kunnen minder beschikbaar zijn. De winkels blijven open, maar online bestellen en bezorgen is niet mogelijk. De top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 20 november in Brussel. De Britse premier Andy Burnham spreekt er met Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook de lange termijn van de relatie komt aan bod. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel en TBS met dwangverpleging tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meern. Hij zou tijdens de jaarwisseling 2 bestelbussen in brand hebben gestoken, een politiehond hebben neergestoken en agenten met messen hebben bedreigd. K. werd uiteindelijk neergeschoten en overmeesterd. In meer dan 200 gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken. Zeker 211 gemeenten verlenen geen ontheffing. Dat is 3 op de 5 gemeenten. Ze hebben te weinig tijd om aanvragen te beoordelen en onvoldoende agenten en handhavers om toezicht te houden. Ongeveer 30 gemeenten willen wel ontheffingen geven. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Het waait matig uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 16 graden en daalt naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: 6 uur geweest en de maandagavond van onze mooie zender is alweer begonnen. Mijn laatste uur radio begint hier. Met Jonathan.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Even lekker rustig aan hier op deze mooie maandagavond. Dion Warwick was dat hier, dan word je rustig van, hè? Fijn, ja. 6 uur geweest, welkom, ik ben Erwin. Ik ga nog een uurtje fijne platen voor je draaien op Feel Good 60s en 70s. Even dansen nu met deze van de Bee Gees.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen. Door een cybersecurity incident ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. Vooral groente en fruit kunnen minder beschikbaar zijn. De winkels blijven open, maar online bestellen en bezorgen is niet mogelijk. De top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 20 november in Brussel. De Britse premier Andy Burnham spreekt er met Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook de lange termijn van de relatie komt aan bod. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel en TBS met dwangverpleging tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meern. Hij zou tijdens de jaarwisseling 2 bestelbussen in brand hebben gestoken, een politiehond hebben neergestoken en agenten met messen hebben bedreigd. K. werd uiteindelijk neergeschoten en overmeesterd. In meer dan 200 gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken. Zeker 211 gemeenten verlenen geen ontheffing. Dat is 3 op de 5 gemeenten. Ze hebben te weinig tijd om aanvragen te beoordelen en onvoldoende agenten en handhavers om toezicht te houden. Ongeveer 30 gemeenten willen wel ontheffingen geven. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Het waait matig uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 16 graden en daalt naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In onze regio is de rap gedaan met de avondspits. Ja, 10 minuten vertraging nog op de A4. Amsterdam, Rotterdam, bij Den Haag-Zuid. De kop van 15 kilometer. Langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer. A16, Breda, Rotterdam, bij Terbrechtseplein een kwartiertje. Kwartier extra op de A16, Rotterdam, Breda, bij Dordrecht Centrum. En 10 minuten vertraging nog op de A44. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je bij Wassenaar in 2 kilometer file.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is Shirley Bassey. En Diamonds Are Forever. Dat geldt niet voor mijn radioprogramma, dat is nu afgelopen. Morgenochtend spreek ik je weer, gelijk naar de ochtendshow van Joey. Met meer lekkers uit de jaren 60 en 70. En dit is Billy Paul nog voor.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten hebben sancties tegen het hof aangekondigd. De EU noemt die onnodig. De sancties gaan over 6 maanden in. De EU wil met de Verenigde Staten in gesprek. Israël eist dat supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva op 15 oktober naar Alkmaar mogen. De club speelt daar tegen AZ. De lokale autoriteiten weren de Israëlische fans uit veiligheidsoverwegingen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op intrekking van dat besluit. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen. Door een cybersecurity-incident ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. Vooral groente en fruit kunnen minder beschikbaar zijn. De winkels blijven open, maar online bestellen en bezorgen is niet mogelijk. De top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 20 november in Brussel. De Britse premier Andy Burnham spreekt er met Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook de lange termijn van de relatie komt aan bod. Nu nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. Regen wordt de komende tijd niet verwacht. De temperatuur daalt van 15 graden naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten hebben sancties tegen het hof aangekondigd. De EU noemt die onnodig. De sancties gaan over 6 maanden in. De EU wil met de Verenigde Staten in gesprek. Israël eist dat supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva op 15 oktober naar Alkmaar mogen. De club speelt daar tegen AZ. De lokale autoriteiten weren de Israëlische fans uit veiligheidsoverwegingen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op intrekking van dat besluit. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen. Door een cybersecurity-incident ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. Vooral groente en fruit kunnen minder beschikbaar zijn. De winkels blijven open, maar online bestellen en bezorgen is niet mogelijk. De top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 20 november in Brussel. De Britse premier Andy Burnham spreekt er met Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook de lange termijn van de relatie komt aan bod. Nu nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. Regen wordt de komende tijd niet verwacht. De temperatuur daalt van 15 graden naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in de woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van Fox News loopt mogelijk een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met haar immigratiepapieren. Het ministerie van Justitie bevestigt de inval, maar niet het onderzoek. De IT-problemen bij het moederbedrijf van Albert Heijn raken ook Ahold Delhaize-ketens in het buitenland. De Belgische keten Delhaize meldt een tijdelijk onbereikbare klantendienst en beperkte bezorging. In de Verenigde Staten zijn de websites van Stop & Shop, Giant Food, Hannaford en Food Lion tijdelijk niet beschikbaar. De Europese Unie wil de druk op Rusland opvoeren met nieuwe sancties en door Russische sporters uit de internationale sportwereld te weren. Ook wil de EU Russen na een hybride aanval als schuldige aanwijzen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas noemt druk op Moskou de snelste weg naar een einde aan de oorlog. Kallas komt met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden. De Britse premier Andy Burnham zegt dat het incident op de luchtmachtbasis RAF Fairford vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden daar 7 mannen opgepakt na een verdachte situatie met 3 busjes. Er zijn geen explosieven gevonden. Alle arrestanten zijn vrijgelaten. Nu nog het weer. Op dit moment is het weerbeeld overwegend bewolkt. Uit het zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 13 graden en blijft daar voorlopig ongeveer op. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in de woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van Fox News loopt mogelijk een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met haar immigratiepapieren. Het ministerie van Justitie bevestigt de inval, maar niet het onderzoek. De IT-problemen bij het moederbedrijf van Albert Heijn raken ook Ahold Delhaize-ketens in het buitenland. De Belgische keten Delhaize meldt een tijdelijk onbereikbare klantendienst en beperkte bezorging. In de Verenigde Staten zijn de websites van Stop & Shop, Giant Food, Hannaford en Food Lion tijdelijk niet beschikbaar. De Europese Unie wil de druk op Rusland opvoeren met nieuwe sancties en door Russische sporters uit de internationale sportwereld te weren. Ook wil de EU Russen na een hybride aanval als schuldigen aanwijzen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas noemt druk op Moskou de snelste weg naar een einde aan de oorlog. Kallas komt met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden. De Britse premier Andy Burnham zegt dat het incident op de luchtmachtbasis RAF Fairford vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden daar 7 mannen opgepakt na een verdachte situatie met 3 busjes. Er zijn geen explosieven gevonden. Alle arrestanten zijn vrijgelaten. Nu nog het weer. Op dit moment is het weerbeeld overwegend bewolkt. Uit het zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 13 graden en blijft daar voorlopig ongeveer op. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Privacy First en Bits of Freedom zijn kritisch op een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen. Ze vrezen massasurveillance en experimenten met kunstmatige intelligentie. Ook kan informatie over iemands seksleven worden verzameld. Toezichthouders waarschuwen voor te weinig toezicht. Binnen de Europese Unie is brede steun voor bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen na overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De ministers betreuren de Amerikaanse sancties tegen het hof en noemen die onnodig. De sancties gaan over 6 maanden in. De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers stemmen daarover de vraag of ze in Canada willen blijven of een proces voor een definitief onafhankelijkheidsreferendum willen beginnen. Het referendum leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen steunt een kwart afscheiding. De IT-problemen bij het moederbedrijf van Albert Heijn treffen ook zusterketens in het buitenland. Bij het Belgische Delhaize is de klantendienst tijdelijk onbereikbaar en de bezorgdienst beperkt beschikbaar. In de Verenigde Staten zijn websites van 4 ketens uitgevallen. In Frankrijk werden supermarkten door een cyberaanval getroffen. Volgens Ahold Delhaize is er geen verband met de eigen problemen. De oorzaak is onbekend. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur blijft rond 13 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur verandert voorlopig nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Privacy First en Bits of Freedom zijn kritisch op een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen. Ze vrezen massasurveillance en experimenten met kunstmatige intelligentie. Ook kan informatie over iemands seksleven worden verzameld. Toezichthouders waarschuwen voor te weinig toezicht. Binnen de Europese Unie is brede steun voor bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen na overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De ministers betreuren de Amerikaanse sancties tegen het hof en noemen die onnodig. De sancties gaan over 6 maanden in. De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers stemmen daar over de vraag of ze in Canada willen blijven of een proces voor een definitief onafhankelijkheidsreferendum willen beginnen. Het referendum leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen steunt een kwart afscheiding. De IT-problemen bij het moederbedrijf van Albert Heijn treffen ook zusterketens in het buitenland. Bij het Belgische Delhaize is de klantendienst tijdelijk onbereikbaar en de bezorgdienst beperkt beschikbaar. In de Verenigde Staten zijn websites van 4 ketens uitgevallen. In Frankrijk werden supermarkten door een cyberaanval getroffen. Volgens Ahold Delhaize is er geen verband met de eigen problemen. De oorzaak is onbekend. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur blijft rond 13 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur verandert voorlopig nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Dat gebeurde tijdens het Cabaretgala in Den Haag. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Wie nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur blijft rond 13 graden met een gevoelstemperatuur van 10 graden. Het is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur blijft rond 13 graden met een gevoelstemperatuur van 10 graden. Het is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Nu nog het weer. De komende periode blijft het rustig en droog in Nederland. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 12 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen.